Esbeke jebonye wonde bodanya mombake de kwokanti inokwadia inugo